In het programma House of Hardbop, hier bij de Concertzender, luistert u naar een studioopname van Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Zijn terugkeer bij Blue Note markeert ook het begin van een serie albums voor dit label en de start van een nieuwe groep met uitsluitend eigen composities. Native Heart, opgenomen tussen 11 en 13 september 1989 in New York, is het derde album van de groep. In de bezetting hoort u naast Williams, Wallace Roney, trompet, Bill Pierce, tenorsax, Milgrew Miller, piano, Ira Coleman en Robert Hurst, afwisselend op bas. Als eerste hoort u Extreme Measures en let u vooral op de geweldige interactie tussen de leider en pianist Milgrew Miller. De bassist is hier Robert Hurst. Het stuk City of Lights wordt geopend met een kort drumintro en dan gaat het los. Het is verbazingwekkend met wat voor energie en swing Tony Williams en muzici naar grote hoogte stuurt. De bassist is hier Ira Coleman. Vervolgens de compositie Two Worlds, die qua sfeer sterk doet denken aan het Miles Davis Quintet van eind jaren 60, toen Williams daar de drummer van was. En Robert Hurst is hier weer de bassist.

In dit programma House of Hardbop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar een studioopname uit 1988 en 89 van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Afkomstig van de cd Angel Street, opgenomen in 1988, en van de cd Native Heart uit 1989. Hardbop bij de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertcenter. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag het derde deel van 4 uitzendingen met de complete studioopname van het quintet van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Geboren in 1945, overleden in 1997. Hij werd geboren in Chicago en groeide op in Boston, waar hij op zeer jonge leeftijd drumlessen volgde bij Alan Dawson. Zijn grote doorbraak kreeg hij op zijn 17e, toen hij door Miles Davis werd gevraagd toe te treden tot zijn nieuwe quintet. Deze groep maakte furoren en het swingende, energieke, vrije en zeer interactieve spel van de jonge drummer was totaal vernieuwend. Na 5 jaar verliet hij de groep en legde zich toe op jazz, rock en fusion met zijn groep Lifetime. In de jaren 80 keerde hij weer terug naar de hardbop en naar het Blue Note label. Hij begon een zeer energiek quintet en werkte voor deze bezetting met uitsluitend eigen stukken. Je hoort in deze uitzending opname van zijn 2e en 3e albums. Allereerst 2 stukken van zijn 2e album Angel Street, opgenomen van 4 tot en met 6 april 1988 in de Clinton Recorder Studio B in New York en uitgebracht op Blue Note. In de bezetting Wallace Roney, trompet, Bill Pierce, tenors en sopraansax, Mel Groom Miller, piano en Charnet Moffett, bas. Het eerste stuk, Pee-wee, had Williams al eens eerder opgenomen met het quintet van Miles Davis. Dat was in 1967. Een impressionistisch aandoende compositie in 3/4 maat met een prachtige piano-intro van Mel Groom Miller. Het stuk wordt gevolgd door Obsession in uptempo met een furieuze interactie van Tony Williams met de solisten. De volgende stukken komen van het 3e album Native Heart, dat opgenomen werd 11 tot en met 13 september 1989 in de Power Station Studio in New York en uitgebracht op Blue Note. De bezetting is hetzelfde, alleen met 2 nieuwe gezichten op bas, Ira Coleman en Robert Hurst, die elkaar op dit album afwisselen. U hoort het titelstuk Native Heart, een mooie en enigszins weemoedige compositie met een exotische feeling. Weer is de invloed van Miles Davis duidelijk te horen bij trompetist Wallace Roney. De bassist is hier Ira Coleman.

In het programma House of Hardbop, hier bij de Concertzender, luistert u naar een studioopname van Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Zijn terugkeer bij Blue Note markeert ook het begin van een serie albums voor dit label en de start van een nieuwe groep met uitsluitend eigen composities. Native Heart, opgenomen tussen 11 en 13 september 1989 in New York, is het derde album van de groep. In de bezetting hoort u naast Williams, Wallace Roney, trompet, Bill Pierce, tenorsax, Milgrove Miller, piano, Ira Coleman en Robert Hurst, afwisselend op bas. Als eerste hoort u Extreme Measures en let u vooral op de geweldige interactie tussen de leider en pianist Milgrove Miller. De bassist is hier Robert Hurst. Het stuk City of Lights wordt geopend met een kort drumintro en dan gaat het los. Het is verbazingwekkend met wat voor energie en swing Tony Williams en muzici naar grote hoogte stuurt. De bassist is hier Ira Coleman. Vervolgens de compositie Two Worlds, die qua sfeer sterk doet denken aan het Miles Davis Quintet van eind jaren 60, toen Williams daar de drummer van was. En Robert Hurst is hier weer de bassist.

U luistert bij de Concertzender naar het programma House of Hard Bop, het derde deel van een vierdelige uitzending over de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Met zijn nieuwe quintet en uitsluitend eigen composities was deze iconische drummer in de tweede helft van de jaren 80 weer terug bij de hardbop en bij het Blue Note label. Met in de bezetting Wallace Roney op trompet, Bill Pierce, tenor en sopraansax, Mel Groom Miller aan de piano en afwisselend, Ira Coleman en Robert Hurst op bas. In die bezetting nam hij van 11 tot en met 13 september 1989 in New York het derde album Native Heart op. U hoort nu als eerste de compositie Juicy Fruit, een stuk afgewisseld in driekwarts en vierkwarts maat met een swingende down-to-earth funky shuffle feel. Tot slot Crystal Palace. De bassist is hier weer Ira Coleman. De ritmesectie swingt als een trein en de solisten zijn in topvorm. Maar daar is met een drummer als Tony Williams geen ontkomen aan.

In dit programma House of Hardbop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar een studioopname uit 1988 en 89 van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Afkomstig van de cd Angel Street, opgenomen in 1988, en van de cd Native Heart uit 1989. Hardbop bij de Concertzender, samengesteld door Erik Inek.

Dag luisteraars, dit is de Concertzender en dit is House of Hardbop. Vandaag deel 2 van 4 uitzendingen met de complete studioopname van het quintet van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Geboren in 1945 en overleden in 1997. Hij werd geboren in Chicago en groeide op in Boston, waar hij op zeer jonge leeftijd drumlessen volgde bij Alan Dawson. Zijn grote doorbraak kreeg hij op zijn 17e. Hij werd door Miles Davis gevraagd om toe te treden tot zijn nieuwe quintet. Ja, en u weet het, deze groep maakte furoren en het swingende, energieke, vrije en zeer interactieve spel van de jonge drummer was totaal vernieuwend. Na 5 jaar verliet hij de groep en legde zich toe op jazz, rock en fusion. Dat deed hij met zijn groep Lifetime. In de jaren 80 keerde hij terug naar de hardpop. En hij keerde ook terug naar het Blue Note label. Hij begon een zeer energiek quintet en schreef voor deze bezetting uitsluitend eigen werk. Zijn eerste opname met deze groep vond plaats op 24 tot 26 november. Ik heb het over 1986 en we zijn dan in de Capitol Studio B in Los Angeles. Het album verscheen onder de titel Civilization en natuurlijk verscheen het op Blue Note. In de bezetting hoort u Wallace Roney, trompet, Bill Pierce, tenor en sopraansax, Mulgrew Miller, piano, Charnette Moffett op bas. We beginnen met Ancient Eyes. Het wordt geopend met een drumroll en dan volgt het thema met swingende solo's van Wallace Roney, Bill Pierce en Mulgrew Miller. En let op de ongelooflijke interactie van Tony Williams. Vervolgens hoort u Soweto Nights in driekwartsmaat. En let op die fantastische solo van Bill Pierce op sopraansax. En het geheel heeft een duidelijk Coltrane-achtige vibe. En als afsluiting van dit eerste gedeelte hoort u het zeer funky gespeelde The Slump. En let weer op Charnette Moffett, die fantastisch in de spotlight staat.

In het programma House of Hardbop hoort u studio-opname van de Amerikaanse hardbop-drummer en componist Tony Williams. Zijn terugkeer bij het befaamde Blue Note-label markeerde tevens het begin van een serie albums met uitsluitend zijn eigen composities. Het was tevens de start van een nieuwe groep. U hoort opname van het album Civilization. In de bezetting Wallace Roney op trompet, Bill Pierce op tenor en sopraansax, Milgrew Miller aan de piano en Charnette Moffett op bas. Civilization is het titelstuk van dit album en het wordt uitgevoerd in driekwartsmaat met een prachtig en sfeervol thema. Wordt gevolgd door Mutants on the Beach, een swingende compositie in medium uptempo. Hier valt weer de zeer alerte begeleiding op van de leider. Hij vult aan, stimuleert constant iedere solist, en dat geldt ook voor het laatste stuk van dit album, Citadel, met een geweldige pianosolo van Milgrew Miller.

In het programma House of Hard Bop hoort u studio-opname van de Amerikaanse drummer Max Roach. De alsmaar evoluerende drummer had half jaren 1960 een uitstekende groep bij elkaar. Naar eigen zeggen, it's one of the best I've had in a long time and we really get a group expression in what we do. In het tweede en derde blok hoort u opname van het album Drums Unlimited. Die is uitgebracht op Atlantic. De opname voor dit album vond plaats op 14 en 20 oktober 1965 en op 25 april 1966 in New York. Net als collega-drummer Art Blakey had Roach een neus voor de beste trompetisten. In de vorige uitzendingen over Roach hoorde u Clifford Brown, Kenny Dorham en Booker Little. In de bezetting die u nu hoort is dit trompetist Freddie Hubbard met James Spalding op altsax. Ronnie Matthews piano, Jimmy Merritt bas en Roach op drums. Als extra solist Roland Alexander op sopraansax. Het eerste stuk is een solo-compositie van Max Roach, The Drum Also Waltzes. Roach laat in dit stuk de solistische mogelijkheden horen in driekwartsmaat rond een steeds terugkerend motiefje. Vervolgens een compositie van bassist Jimmy Merritt, en dat is in zevenkwartsmaat, de titel Nomo. En dat is bij de Dogon in Mali min of meer de betekenis de macht van het woord. Freddie Hubbard speelt hierin het glasheldere trompetsolo en Roach een prachtige solo met brushes. Als derde een bijzondere bewerking van W.C. Handy's St. Louis Blues. Als extra gast op sopraansax Roland Alexander. Het begint in driekwartsmaat, gaat dan over in 7/8 en vervolgens in een supersnelle swingende vierkwartsmaat. En let op de spetterende solo's van de blazers en de leider.

U luistert naar het programma House of Hardbop met het derde deel van een driedelige uitzending over de Amerikaanse hardbop-drummer Max Roach. In dit derde deel hoort u opname van het album Drums Unlimited, opgenomen op 14 en 25 oktober 1965 en 25 april 1966 in New York. Het album is uitgebracht op Atlantic. In de bezetting: Freddie Hubbard, trompet, James Spalding, alt sax, Ronnie Matthews, piano, Jimmy Merritt, bas en Roach op drums. Tot slot van deze uitzending een vrije improvisatie gebaseerd op het kerstgevoel, de kleding van Santa Claus, het in het rood staan van je bankrekening als je te veel geld hebt uitgegeven aan kerstcadeaus. Enfin, Max Roach noemde het In the Red, A Christmas Carol. Het thema wordt rubato gespeeld en Roach bedacht eerst dat iedere maat in een andere maatsoort gespeeld zou moeten worden. Maar hij besloot om alle maatstrepen uit te wissen en er een vrije improvisatie van te maken. Na alle solo's komt het thema weer terug en komt er een verrassend en zeer kort swingend einde aan het stuk.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar studio-opname uit 1961 van Amerikaanse hardbop-drummer Max Roach. En dat komt van zijn cd Percussion Bittersweet op Impulse. Daarnaast studio-opname afkomstig van de cd Drums Unlimited op Atlantic. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Bij de Concertcenter kunt u nu luisteren naar House of Hardbop. En vandaag deel 2 van een driedelige serie over de Amerikaanse hardbop drummer en componist Max Roach. Hij leefde van 1924 tot 2007. Geboren in North Carolina op 10 januari 1924, groeide hij uit tot een van de belangrijkste drummers in de geschiedenis van de jazz. Max Roach kreeg zijn grote faam als bandleider in 1954 toen hij zijn quintet begon samen met de fantastische trompeticoon Clifford Brown. Dit quintet oogste veel succes tot aan het fatale auto-ongeluk in 1956, waarbij Clifford Brown en pianist Richie Powell en zijn vrouw Nancy om het leven kwamen. Max Roach ging verder in kwartetbezetting, zonder piano, met allereerst trompetist Booker Little en tenorist Sonny Rollins. Het jaar daarop, met Kenny Dorham op trompet, Hank Mobley tenorsax, George Morrow bas. In deze bezetting nam hij op 20 en 23 december 1957 in de Fine Recording Studios in New York een aantal stukken op die zijn verschenen op het album The Max Roach 4 Plays Charlie Parker en ze zijn uitgebracht op Emercy. Als eerste Raoul, geschreven door Max Roach. Het stuk is opgedragen aan zijn zoon, Raoul Roach, die roadmanager werd voor zijn vader en later 40 jaar lang leiding heeft gegeven aan diverse platenmaatschappijen. En denk dan aan maatschappijen van onder andere Quincy Jones en Michael Jackson. Het volgende stuk is een standaard. Harold Arlen's This Time the Dream's on Me. Een stuk dat ook regelmatig op het repertoire heeft gestaan van Charlie Parker. Zowel Kenny Dorham als Hank Mobley spelen hier zeer melodisch en datzelfde geldt ook voor de solo van Max Roach. En tot slot hoort u van deze bezetting Charlie Parker's Anthropology. Het wordt in een razendsnel tempo ingezet en het thema, nou dat is wat rommelig, maar er wordt met veel geladenheid gespeeld. Deze track is niet verschenen op de originele LP.

In het programma House of Hardbop luistert u naar studio-opname van Amerikaanse drummer Max Roach. In aanvulling op de opname met zijn kwartet met Kenny Dorham, Hank Mobley en George Morrow voor het album The Max Roach Four Plays Charlie Parker ging Roach wederom de studio in met het kwartet, maar dan met twee wijzigingen in de bezetting. Hank Mobley werd vervangen door tenorsaxofonist George Coleman en de nieuwe bassist werd Nelson Boyd. Deze opname vond plaats op 11 april 1958 in New York. Het hele album kreeg zijn release op Emercy. U hoort als eerste stuk de Charlie Parker-compositie Coco, gebaseerd op de akkoorden van Ray Noble's Cherokee. Het tempo is zo snel dat bassist Nelson Boyd in plaats van 4 noten 2 noten in de maat speelt. En in dit soort razendsnelle tempi was Max Roach een meester en de beide blazers, Kenny Dorham en George Coleman, hadden er ook weinig moeite mee. En of het nog niet genoeg is, slaat de leider zelf ook nog 4 perfecte chorussen. Daarna volgt Parker's Billy's Bounce en Kenny Dorham speelt hier een geweldige solo en bassist Nelson Boyd speelt hier een stevige walking bass solo, gevolgd door weer zo'n melodische solo van Max Roach. Als laatste stuk van deze sessie de befaamde Parker Blues, Parker's Mood. De heren laten hier stuk voor stuk even horen hoe je een slow blues moet spelen.

U luistert naar het programma House of Hardbop met deel 2 uit een driedelige serie over de Amerikaanse hardbop-drummer Max Roach. Eind jaren 50 begon hij zich in te zetten voor de Civil Rights Movement en nam hij de suite Freedom Now We Insist op. In 1961 schreef hij muziek voor een nieuw album met een concept van vrijere improvisatie vermengd met de oude, zeer sterk ritmische elementen uit Afrika. In augustus van dat jaar nam hij deze composities op met een uitgebreide bezetting in een studio in New York voor het vooruitstrevende Impulse-label. Het werd allemaal uitgebracht onder de titel Percussion Bittersweet. In de bezetting hoort u Booker Little, trompet, Julian Priester, trombone, Eric Dolphy, altsax, basklarinet en fluit, Clifford Jordan, tenorsax, Mel Waldron, piano, Art Davis, bas, Carlos Potato Valdez, conga, Carlos Totico, Eugenio, Kubel, Abby Lincoln, zang en Max Roach op drums. Als eerste de composities Garvey's Ghost. Deze compositie is opgedragen aan Marcus Garvey, voorvechter van een onafhankelijk Afrika. Het stuk is in 6/8 maat geschreven en als soliste hoort u de getalenteerde trompetist Booker Little, tenorsaxofonist Clifford Jordan en een geweldige solo van de leider. De stem in het thema is van de toenmalige echtgenote van Roach, zangeres Abby Lincoln. Vervolgens de compositie Mama, opgedragen aan de vrouwen die moeten werken, vechten en lijden. Het stuk wordt uitgevoerd in medium uptempo met uitstekende solo's van Julian Priester, Clifford Jordan, Booker Little en Max Roach. En ze worden begeleid door de walking bass van Art Davis. Ten slotte hoort u Tender Warriors, opgedragen aan de jonge generatie die vechten voor de burgerrechten. Het stuk is geschreven in een 3/4 en 6/8 maat. Eric Dolphy speelt het thema op fluit, gevolgd door een pianosolo van Mel Waldron en wederom Booker Little met een prachtige trompetsolo, onmiddellijk gevolgd door de basklarinet van Eric Dolphy, die uitmondt in een solo van Roach, begeleid door de percussionisten.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar studio-opnamen uit 1957, 58 en 1961 van Amerikaanse hardbop drummer Max Roach. Ze komen van de cd The Max Roach 4 Plays Charlie Parker op het Verve label en van de cd Percussion Bittersweet op Impulse. Erik Ineke stelde dit uur voor de concertzender samen.

Welkom bij de concertzender, welkom bij House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het eerste deel van 3 uitzendingen over de Amerikaanse hard bop drummer en componist Max Roach. Hij leefde van 1924 tot 2007. Geboren in North Carolina op 10 januari 1924, groeide hij uit tot een van de belangrijkste drummers in de geschiedenis van de jazz. Op 4-jarige leeftijd verhuisde hij naar New York, waar hij opgroeide in de wijk Brooklyn. Hij drumde al rond zijn 10e jaar in verschillende gospelbands en op 18-jarige leeftijd verving hij drummer Sonny Greer bij het orkest van Duke Ellington. Daarna speelde hij ook nog in de band van Benny Carter. Naast de grote swingdrummers als Joe Jones en Sid Catlett hoorde hij ook bebop-pionier Kenny Clark in de clubs op 52nd Street in New York. Door zijn uitstekende techniek en melodisch denken bracht hij de manier van drummen die Clark had uitgevonden op een nog hoger niveau en speelde daardoor al snel met mensen als Dizzy Gillespie, Charlie Parker en Bud Powell. Door zijn technische begaafdheid kon hij ook met het grootste gemak de razendsnelle tempi van Parker en Gillespie spelen. En zo kon hij zich ontwikkelen tot een belangrijke melodische solist. Deze ervaring kwam hem goed van pas toen hij in 1954 zijn eigen hardbop quintet oprichtte. Hij deed dat samen met de fantastische trompetist Clifford Brown. Van dit quintet hoort u opnames die gemaakt zijn op 2, 3 en 4 augustus 1954. Het gebeurde in de Capitol Studio in Los Angeles. Deze opnames zijn uitgebracht op het Amersey label onder de titel Brown and Roach Incorporated. In de bezetting hoort u Clifford Brown, trompet, Harold Land, tenorsax, Richie Powell, piano, George Morrow, bas en Max Roach. Als eerste hoort u in een razend tempo Sweet Clifford van Clifford Brown. Het is gebaseerd op de akkoorden van Sweet Georgia Brown. Daarna een schitterende uitvoering van de ballad I Don't Stand a Ghost of a Chance with You, met in de hoofdrol een sublieme Clifford Brown. Als derde stuk Edgar Samson's Stomping at the Savoy, waarin Max Roach een prachtig staaltje melodisch drummen laat horen.

In het programma House of Hard Bop hoort u studio-opname van de Amerikaanse drummer Max Roach. In 1954 begon hij een legendarisch quintet met de fabelachtige trompetist Clifford Brown. Deze groep groeide uit tot een van de meest toonaangevende hard bop formaties van de eerste helft van de jaren 50. Muzikaal waren Roach en Brown een perfecte match. De overige leden waren tenorsaxofonist Harold Land, pianist Richie Powell en bassist George Morrow. U hoort opname van deze groep uit augustus 1954. Ze zijn opgenomen in Los Angeles en uitgebracht op Amherst. En de titel? Brown and Roach Incorporated. Mildana is een compositie van Max Roach en hij zelf staat ook centraal in dit stuk. En hoe? Daarna volgt Jimmy Van Heusen's Darn That Dream in een prachtige uitvoering van tenorist Harold Land. Tot slot van de sessie hoort u een kokende uitvoering van I Get a Kick Out of You van Cole Porter. Het arrangement is van Thad Jones. Helaas kwam er op 26 juni 1956 een vroegtijdig einde aan deze fantastische groep. Op die dag overleden Clifford Brown, Richie Powell en zijn vrouw Nancy bij een zwaar auto-ongeluk.

U luistert naar het programma House of Hardbop met deel 1 van een driedelige serie over de Amerikaanse hardbop drummer Max Roach. Na het fatale ongeluk van trompetist Clifford Brown en pianist Ritchie Powell begon Max Roach een quintet met onder andere trompetist Kenny Dorham. Na verschillende pianisten te hebben gehad, werd het uiteindelijk een kwartetbezetting zonder piano. In deze samenstelling maakte Roach enige opnames met muziek van Charlie Parker, die zijn uitgebracht op Verve. De titel: The Max Roach 4 Plays Charlie Parker. De opnames zijn gemaakt op verschillende data in twee verschillende bezettingen. U hoort vier stukken die zijn opgenomen op 23 december 1957. In de bezetting: Kenny Dorham, trompet, Hank Mobley, tenor sax, George Morrow, bas en Max Roach. Als eerste Charlie Parker's Yardbird Suite. Kenny Dorham speelt hier een fantastische trompetsolo en de solo van Max Roach klinkt als een melodie-instrument. Daarna volgt Parker's Confirmation in een vrij rap tempo met wederom een geweldig spelende Kenny Dorham en Hank Mobley. Dan tot slot de blues Au Privave met een als blazer solerende Max Roach, gevolgd door het snelle tune-up van Eddie Cleanhat Vinson. Tenorsaxofonist Hank Mobley laat hier horen dat hij met het grootste gemak ook mooie lijnen kan spelen en in een hoog tempo.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studioopnamen uit 1954 en 1957 van de Amerikaanse hard bop drummer Max Roach. Ze komen van de CD Brown and Roach Incorporated en van Max Roach 4 Plays Charlie Parker. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik.

luistert naar de Concertzender en u kunt gaan klaarzitten voor het programma House of Hard Bop, een programma van Erik Ineke. Deze uitzending is gewijd aan de Nederlandse altsaxofonist Piet Noordijk. Op 8 oktober was het 10 jaar geleden dat deze icoon van de Nederlandse jazz is overleden. Piet Noordijk werd op 25 mei 1932 geboren in Rotterdam en na cum laude te zijn geslaagd op klarinet aan het Rotterdams Conservatorium groeide hij uit tot een van de belangrijkste altsaxofonisten in Nederland. Zijn grootste invloed was Charlie Parker en zijn fantastische sound was van wereldklasse. Noordijk had een enorme bewondering voor het pianospel van Rob Matna. Een pianist die is geboren in Nederland in 1931 en overleed in 2003. En het was ook zijn favoriete pianist, de favoriet dus van Noordijk. Van deze geweldige samenwerking is slechts één album verschenen. En dat is een live opname die gemaakt is op 2 april 1988 in de boerderij in Huizen voor de VARA Radio. Het werd uitgebracht op het VARA Jazz Label onder de titel Piet Noordijk Quartet Live. Rob Matna was in de periode, er was de pianist van het kwartet en drukte er duidelijk zijn muzikale stempel op. Verder in dit programma hoort u in de bezetting Harry Emery op bas en Erik Ineke, de samensteller dus van dit programma, op drums. Als eerste hoort u een standard van Victor Young, getiteld Stellabine Starlight. Het stuk wordt gespeeld in 3/4 maat en zowel Piet Noordijk als Rob Matna zijn hier in topvorm. En het volgende stuk is het overbekende Bye Bye Blackbird. Piet Noordijk hoort u hier op sopraansax en hij speelt een solo alsof zijn leven ervan afhangt. Direct gevolgd dit door een swingende pianosolo van Rob Matna. En na een mooie melodische bassolo van Harry Emery voert de leider de band via rustige vaarwater terug naar het slot.

U luistert naar het programma House of Hard Bop van Erik Ineke. Met in deze uitzending aandacht voor de Nederlandse hard bop, saxofonist Piet Noordijk. Het is deze maand alweer 10 jaar geleden dat deze geweldige muzikant op 79-jarige leeftijd overleed. Piet Noordijk is al sinds de jaren 50 een van de meest toonaangevende altsaxofonisten van ons land en ver daarbuiten. Hij kreeg een grote naam in de jazzwereld door zijn spel in het kwartet van pianist Misha Mengelberg, waarmee hij ook optrad in 1966 op het befaamde Newport Festival in de Verenigde Staten. Maar de pianist die hem het meest aan zijn hart lag was de in Den Haag geboren grootmeester Rob Matna. In de jaren 60 speelden zij samen in verschillende kwartetbezettingen, waarvan ook diverse radioopnamen zijn gemaakt. Maar pas in de jaren 80 werd er eindelijk een live opname gemaakt voor de VARA. Die werd uitgebracht op het VARA Jazz Label. En die opname die vond plaats op 2 april 1988 in de boerderij in Huizen. In de bezetting hoort u Piet Noordijk, altsax, sopraansax, Rob Matna piano, Harry Emery bas en Erik Ineke, dus de programmamaker, op drums. U hoort eerst de prachtige ballad van Duke Ellington, I Got It Bad en That Ain't Good. En hier is in deze gloedvolle uitvoering bij Piet Noordijk ook duidelijk de invloed van Johnny Hodges te horen. En dit alles wordt prachtig ondersteund door het donkerbruine basgeluid van Harry Emery. En vervolgens speelt het kwartet een compositie van Noordijk's voormalige werkgever Misha Mengelberg. En dat stuk heeft de titel DTL, oftewel Driekersman Totalos.

0: In dit programma heeft u geluisterd naar studio-opnamen uit 1962 en 1964 van de Amerikaanse hardbop-saxofonist Jackie McLean. Afkomstig van de cd Vertigo en de cd It's Time, beide op het Blue Note label. Dit uur voor de concertzender werd samengesteld door
1: Swa van der Linden.

Dit is de Concertzender met House of Hard Bop. In deze aflevering kunt u gaan luisteren naar het tweede deel van een serie van drie over de Amerikaanse hardbop saxofonist Jackie McLean, geboren in 1931, overleden in 2006. Hij is geboren in New York, 17 mei 1931, en McLean die kwam al op vroege leeftijd in aanraking met jazz. Zijn stiefvader had namelijk een platenzaak, waardoor hij al heel vroeg kon kennismaken met de saxofonisten Ben Webster en Lester Young. Hij kreeg op zijn 15e verjaardag een altsax en probeerde het brede geluid van tenorsaxofonist Dexter Gordon eruit te krijgen voordat hij altsaxofonist Charlie Parker hoorde. Hij ontmoette Parker door zijn lessen bij pianist Bud Powell en het trok veel met Parker op. McLean had net als Parker een enorm gevoel voor de blues, maar hij wist wel dat hij geen Parker epigoon moest worden. Hij ging spelen met belangrijke muzici, zoals er zijn, Miles Davis, Charles Mingus en Art Blakey. In dit tweede deel over deze pure hardbop saxofonist hoort u een keuze uit de belangrijke quintetopname uit de jaren 60. Op 14 juni stond Jackie McLean in de Van Gelder Studio in New Jersey met Kenny Dorham, trompet, Sonny Clark, piano, Butch Warren, bas en Billy Higgins, drums. En deze opnames zijn afkomstig van het album Vertigo en uitgebracht op het Blue Note label. Als eerste een compositie van drummer Billy Higgins, getiteld Maryland's Dilemma. Een catchy thema, een relaxed swingende groove en gloedvolle solo's van McLean, Danny Dorham en Sonny Clark. En uit dit stuk hoort u van de leider Eddie Bitty een AABA-schema met een bluesfeel en een well-unioned-achtige bridge. En het laatste stuk van deze opname, The Way I Feel, is geschreven door bassist Butch Warren, waarin hij zelf een mooie bassolo speelt. En de zeer muzikale begeleiding en ondersteuning van drummer Billy Higgins, die mag ook zeker hier niet onbenoemd blijven.

In dit programma House of Hard Bop luistert u naar opnamen van de Amerikaanse hardbop-saxofonist Jackie McLean. Het zijn opnamen uit de jaren 60 in quintetbezetting en dat was in de periode waarin McLean de modale kant van de jazz aan het onderzoeken was zonder zijn hardbop-identiteit te verliezen. In het tweede blok opnamen die zijn gemaakt op 5 augustus 1964 in de studio van Rudy van Gelder in New Jersey. Ze zijn afkomstig van het album It's Time en ze zijn uitgebracht op het Blue Note label. In de bezetting hoort u Jackie McLean, alt-sax, Charlie Tolliver trompet, Herbie Hancock piano, Cecil McBee bas en Roy Haynes drums. Het quintet bewandelt hier de dunne lijn tussen de modale post-bop en free jazz. En het is zeer zeker te horen in het eerste stuk van Charles Tolliver en dat heeft de titel Cancellation. Het is een uptempo met een meesterlijke begeleiding van drummer Roy Haynes. Na dit stuk hoort u een compositie van Jackie McLean met de titel Das Dat, een funky swingende blues met geweldige solos van Jackie McLean, Charles Tolliver en Herbie Hancock. En het daaropvolgende stuk, dat is wederom van de hand van Jackie McLean. Het is ook het titelstuk van dit album It's Time. Een typisch modaal hardbopstuk met inventieve solo's van alle leden van dit quintet.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar studioopname uit 1963 en 62 van de Amerikaanse hardbop-saxofonist Jackie McLean. Afkomstig van de cd Vertigo op het Blue Note label. Dit uur, House of Hardbop, werd voor de Concertzender samengesteld door Erik Ineken.

Bij de Concertzender gaan we het komend uur reserveren voor een nieuwe aflevering van House of Hard Bop, een programma van Erik Ineke. En in deze aflevering kunt u luisteren naar het derde, en dus het laatste deel ook, van de korte serie met opname van het Ben van den Dungen Jarmo Hogendijk Quintet, de legendarische Nederlandse hardbop-formatie uit de jaren 80 en 90. Tenor en sopraan saxofonist Ben van den Dungen, geboren in 1960, en trompetist Jarmo Hogendijk, geboren in 1965, die behoorden tot de eerste lichting van een nieuwe generatie jonge jazzmuzici die afstudeerde aan de jazzafdeling van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En samen richtten zij in 1983 een fantastisch hardbopquintet op, dat na het behalen van de eerste prijs op het NOS Meervaart Jazzpodium in 1985 nationale en internationale bekendheid verwierf. In 1988 werd hun eerste cd, Heart of the Matter, gereleased, en wel op het bekende Timeless label, en het werd unaniem geprezen door de pers. Sinds 1989 speelde de band in een vaste en zeer hechte bezetting met pianist Rob van Bavel, bassist Harry Emery en de programmamaker, ik heb het dus over, Erik Ineke. En natuurlijk ook de beide leiders, Ben van den Dungen op tenor en sopraansax en Jarmo Hogendijk op trompet. Na twee cd's te hebben opgenomen, 1989 en 1991, stonden zij in september 1993 voor het laatst in de studio voor de opname van hun laatste cd ook. En die krijgt u vanavond dus in dit programma in zijn geheel te horen. Opgenomen in de Eurosound Studio in Herveld en uitgebracht op het PTSD EMI label. Onder de titel Double Dutch. En als eerste hoort u van Ben van den Dungen het stuk One for Wayne. Opgedragen niet aan Wayne Shorter, zou je misschien denken, maar aan de beroemde westernacteur John Wayne. Na het thema volgt er een zeer swingende tenorsax solo van Ben van den Dungen, een geweldige trompetsolo van Jarmo Hogendijk en een drumsolo van Erik Ineke, die uitmondt in een enerverend duet met pianist Rob van Bavel. En daarop volgt dan wederom een compositie van Ben van den Dungen, en dit heeft de titel Don't Tease Me. Een stuk in een sluipend tempo dat begint met een piano met drums intro en er wordt onmiddellijk een mystieke sfeer neergezet, gevolgd door het schitterende dynamisch gespeelde thema, waarna een prachtige sopraansolo volgt van Ben van den Dungen. En daarna eindigt het stuk weer even geheimzinnig als het begonnen is. En het derde stuk is van de helaas overleden godfather van de Nederlandse Latin scene. Ik heb het over Laurens Jan Harton. Titel Trouble Ahead. Een zeer spectaculair stuk in een niet mis te verstaan uptempo, waarin van alles gaande is.

U luistert naar House of Hard Bop met opname van het Ben van den Dungen Jarmo Hogendijk Quintet. En deze Hard Bop formatie oogste veel succes en internationale faam eind jaren 80 en 90. Het eerste stuk is een zeer kort stukje van Jarmo Hogendijk en Rob van Bavel en het heeft de titel Pats Boom. Het is bedoeld als een knipoog naar de Amsterdamse impro scene. Dan gaan we verder met de compositie van Ben van den Dungen, Double Dutch. Het titelstuk dus van het album. Goed, dan zijn we er nog niet, want dan volgt het prachtige ballad van Jan Hartong met de veelzeggende titel Something in Blue. Een schitterende duetuitvoering van Jarmo Hogendijk en Rob van Bavel.

U luistert naar het programma House of Hard Bop met het laatste deel van een driedelige uitzending over het Ben van den Dungen Jarmo Hoogendijk Quintet. U hoort nu weer een compositie van Ben van Dungen met de titel Slow Down. Het laatste stuk heeft de toepasselijke titel Organic Freedom en dat is geschreven door Jarmo Hoogendijk.

In deze aflevering van House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studioopname uit 1993 van het Ben van de Dunge Jarbo Hogendijk Quintet, afkomstig van de cd Double Dutch, uitgegeven bij PTSD EMI. Dat u

Bij de Concertzender het komend uur een nieuwe aflevering van House of Hard Bop. En in deze aflevering hoort u het tweede deel van een driedelige serie met opname van het Ben van Dungen-Jarmo Hoogendijk Quintet, de legendarische Nederlandse hard bop formatie uit de jaren 80-90. Tenor en sopraansaxofonist Ben van Dungen, geboren in 1960, en trompetist Jarmo Hoogendijk, geboren in 1965, behoorden tot de eerste lichting van een nieuwe generatie jonge jazzmuzici die afstudeerden aan de jazzafdeling van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En samen richtten zij in 1983 een fantastische hardbop quintet op dat na het behalen van de eerste prijs op het NOS Meervaart Jazzpodium in 1985 nationale en internationale bekendheid verwierf. In 1988 werd hun eerste cd Heart of the Matter uitgebracht bij het bekende Timeless label en werd unaniem geprezen ook dit album door de pers. Na veel tournees door Europa nam de band op 1, 2 en 3 oktober 1991 hun derde cd op in de SPN-studio in Amsterdam onder de titel Run for Your Wife. Het werd ook weer uitgebracht bij Timeless Label. In deze uitzending hoort u 8 tracks van deze opname, en wel met de bezetting, door Ben van Dungen en Jarmo Hoogendijk en Rob van Bavel piano, Harry Emery bas en samensteller van dit programma Erik Ineke drums. Als eerste stuk hoort u het titelstuk van dit album Run for Your Wife, een compositie van co-leider Jarmo Hoogendijk. Na een vrij heftig rubato intro komt er een spetterend thema in uptempo en dat wordt afgewisseld met een 12/8 feel. Bassist Harry Emery gaat van start met een stuwende solo, gevolgd door energieke soli van de beide leiders en pianist Rob van Bavel.

In deze aflevering van House of Hard Bop laten wij muziek horen, tracks horen, van het album Run for Your Wife van het Ben van Dungen Jarmo Hoogendijk Quintet. Het volgende stuk is van Ben van Dungen met de veelzeggende titel Dancing at Dawn. Het stuk wordt geopend met een vrije bassolo van Harry Emery en dan volgt het prachtige thema met een open straight eight feel. En let vooral op de geweldige trompetsolo van Jarmo Hoogendijk.

En de titel van dit stuk was Dancing at Dawn. Het derde stuk is van Rob van Bavel en het heeft de titel Good Grief. Uw programmamaker, Erik Ineke dus, opent het stuk met een vrije drumsolo en daarna volgt het thema in een medium slow tempo. Wederom intense en energieke solo's van Jarmo Hoogendijk op trompet en Ben van Dungen, ditmaal op sopraansax, gevolgd door een vette open drumsolo over een vamp.

En zo klonk Good Grief. In deze aflevering van House of Hard Bop luistert u naar opname van het Ben van den Dungen Jarmo Hoogendijk Quintet. Deze hardbop-formatie oogste veel succes en internationale faam eind jaren 80 en 90. Het repertoire van de groep was geïnspireerd door de muziek van Freddie Hubbard, Woody Shaw en Wynton Marsalis. Belangrijke en toonaangevende bands in deze post-bop-periode. Maar de composities, die waren praktisch allemaal van eigen hand. In deze uitzending hoort u opname afkomstig namelijk van het album Run For Your Wife, opgenomen op 1, 2 en 3 oktober 1991. Een album dat is uitgebracht bij het label Timeless. In de bezetting hoort u Ben van den Dungen op tenor en sopraansax, Jarmo Hoogendijk trompet, Rob van Bavel piano, Harry Emery op bas en Erik Ineke zit achter de drums. Ben van Dungen schreef de ballad Maryland, I Was There, waarin hij zelf de hoofdrol speelt met een prachtige solo op sopraansax.

Dat was een compositie van Ben van den Dungen, de ballad Maryland, I Was There. We gaan verder met ook weer een compositie van Ben van den Dungen. Het heeft de titel Acoustical Electricity. Het is een funky Latin stuk met geweldige soli voor de beide leiders en een piano solo met een geïnspireerde McCoy Tyner vibe van Rob van Bavel.

Een compositie was dit van Ben van den Dungen, Acoustical Electricity. En van hetzelfde album, want wij draaien dus tracks van het album Run for Your Wife, hoort u nu No Comment, een compositie van Ben van den Dungen. En het is eigenlijk, na het thema, een feature voor Erik Ineke met brushes met begeleiding van piano en bas.

No Comment, ook weer een compositie van Ben van den Dunge. U luistert in House of Heart Bop naar het tweede deel van een driedelige uitzending over het Ben van den Dunge Jarmo Hoogendijk Quintet. Door het muzikale en zakelijke inzicht van de beide co-leiders en de enorme inzet van de bandleden groeide de band uit naar het topniveau. In de bezetting met Ben van den Dunge tenor en sopraan sax, Jarmo Hoogendijk trompet, Rob van Bavel piano, Harry Emery bas en Erik Ineke drums werden drie albums opgenomen, waarvan in deze uitzending tracks te horen zijn van het derde album. Opgenomen op 1, 2 en 3 oktober 1991, uitgebracht door Timeless. U hoort van Ben van Dunge, It's Itching. Het stuk begint met een vrije improvisatie van de ritmesectie wat uitmondt in een razendsnel uptempo, waarna in medium uptempo het thema wordt ingezet, gevolgd door een swingende trompetsolo van Jarmo Hoogendijk. Dan gaan we verder met een stuk weer in uptempo met een wervende solo van Ben van den Dunge, alleen begeleid door bas en drums.

En dan zijn we weer toe aan het laatste stuk van deze aflevering van House of Hard Bop. De Standard Star Eye van Don Array en Gene DePaul in een speciale bewerking van Jarmo Hoogendijk, waarin harmonische invloed van John Coltrane zeer duidelijk aanwezig is. De trompetsolo van Jarmo Hoogendijk, die is wereldklasse. Dat uur werd samengesteld door Erik Inneke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het eerste deel van 3 uitzendingen met opname van het Ben van der Dungen Jarmo Hoogendijk Quintet. De legendarische Nederlandse hardbopformatie uit de jaren 80 en 90. Tenor en sopraansaxofonist Ben van der Dungen, geboren 1960, en trompetist Jarmo Hoogendijk, geboren 1965, behoorde tot de eerste lichting van een nieuwe generatie jonge jazzmuzici die afstudeerde aan de jazzafdeling van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Samen richtte zij in 1983 een fantastische hardbop quintet op dat na het behalen van de eerste prijs op het NOS Meervaart Jazzpodium in 1985 nationale en ook internationale bekendheid verwierf. In 1988 werd hun eerste cd Heart of the Matter gereleased op het bekende Timeless label en werd unaniem geprezen door de pers. Op 1 december 1989 ging de groep weer de studio in van Max Polleman om een nieuwe cd op te nemen in een nieuwe bezetting, wat tot en met 1994 de kernbezetting van deze groep zou blijven. Pianist Rob van Bavel was ook al op de eerste cd aanwezig, maar als ritmeduo werden bassist Harry Emmering en ondergetekende, de programmamaker Erik Ineke, op drums toegevoegd. Het album werd onder de naam Speak Up uitgebracht, wederom op het onvolprezen Timeless label. Als eerste stuk hoort u een snelle blues van Ben van der Dungen, getiteld Opinion. En het is meteen duidelijk dat hier sprake is van een zeer energieke hardbop met een duidelijke opvatting. Vervolgens weer een stuk van de hand van Ben van der Dungen met de veelzeggende titel Hola Lola, opgedragen aan de vrouwelijke organisator van het Barcelona Jazz Festival, waar de band optrad in 1989. Het stuk heeft een flamenco-achtige funky Latin feel met zeer geïnspireerde solos van Ben, Jarmo en Rob van Bavel.

In House of Hardbop bij de Concertzender luistert u een opname van het Ben van der Dungen Jarmo Hoogendijk Quintet. Deze hardbop-formatie oogste veel succes en internationale faam eind jaren 80 en 90. Het repertoire van de groep was geïnspireerd door de muziek van Freddie Hubbard, Woody Shaw en Wynton Marsalis. Ze hadden belangrijke en toonaangevende bands in deze post-bop-periode. De composities waren echter praktisch allemaal van eigen hand. In deze uitzending hoort u opname afkomstig van het album Speak Up, gemaakt 1 december 1989 in de studio van Max Bolleman in Monster, uitgebracht op het Timeless label. In de bezetting hoort u Ben van der Dungen, tenor en sopraansax, Jarmo Hoogendijk, trompet, Rob van Bavel, piano, Harry Emery, bas en uw programmamaker Erik Ineke, drums. Ben van der Dungen schreef de prachtige ballad Let's Call It a Night, opgedragen aan trompetist Chet Baker. Het stuk opent met een mooie piano-intro van Rob van Bavel, die 2 dagen voordat Chet Baker overleed, op 13 mei 1988, nog met hem had opgetreden. Daarna volgt het thema, schitterend gespeeld door Jarmo Hoogendijk, die ook de eerste solo voor zijn rekening neemt, met een prachtige opbouw die uitmondt in een warme sopraansax solo van Bernard van der Dungen, waarna bassist Harry Emery volgt met zijn volle, zuivere en donkerbruine basgeluid. Trompetist en koorleider Jarmo Hoogendijk schreef het volgende stuk, Waltz for Woody, dat hij opdroeg aan zijn grote inspirator Woody Shaw. Een vrij snelle, swingende wals met een zeer dynamisch gespeeld thema en ook tijdens de solo's veel dynamiek en enorm veel variaties in de ritmesectie. De trompetsolo van Jarmo Hoogendijk is een waardig eerbetoon aan zijn held.

0: In deze aflevering van House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studio-opname uit 1960 van Freddie Hubbard en Hank Mobley, afkomstig van de cd's Going Up en Roll Call, beide uitgegeven bij Blue Note. Dat uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.
1: Soul Jazz, samengesteld door François van der Linden.

We gaan bij de Concertzender verder met een nieuwe aflevering van House of Hard Pop, een programma van Erik Ineke. In deze aflevering kunt u luisteren naar het tweede deel van een tweedelige serie, gewijd aan de opname onder eigen naam van de Amerikaanse hardbop-drummer Pete LaRocca Sims, geboren in 1938 en overleden in 2012. Er was één bijzondere drummer en componist die naast zijn vele opnamen als sideman voor onder andere Sonny Rollins, Jackie McLean en Freddie Hubbard slechts 3 albums onder zijn eigen naam maakte. In de eerste uitzending hoorde u zijn eerste album, Basra, uit 1965 en een gedeelte van zijn tweede album uit 1967 met de titel Turkish Women at the Bath. En in deze laatste uitzending hoort u zijn volledige laatste opnamesessie. En die is afkomstig van het album Swing Time, opgenomen op 1 maart 1997, uitgebracht op het Blue Note label. In de bezetting hoort u Ricky Ford op tenorsax, Lance Bryant, sopraansax, Jimmy Owens op trompet, David Liebman op sopraansax, George Cables piano en Santi Debriano bas. Het eerste stuk is een compositie van Pete LaRocca. Het heeft de titel Drumtown. Het stuk is opgedragen aan verschillende steden in Afrika, waar beroemde Afrikaanse drummers werden grootgebracht. En het is gebaseerd op het vraag- en antwoordspel bij diverse Afrikaanse volken en op een melodie die LaRocca ooit heeft gehoord in zijn jonge jaren aan de Schomburg Collection of Negro Literature and History. Na het intro gaat het in swingend up-tempo, met spetterende solo's van alle leden van de groep en een knallende solo van de leider, waarbij men zich waant in de jungle. En het volgende stuk is de bekende standard Body and Soul in de specifieke Coltrane-uitvoering met een robuuste tenorsolo van Ricky Ford. En daarna hoort u weer van Pete LaRocca Susan's Waltz, opgedragen aan zijn dochter, met een intense sopraansolo van David Liebman en een mooie trompetsolo van Jimmy Owens.

In het programma House of Hard Bop hoort u studioopname die de Amerikaanse hardbopdrummer Pete LaRocca onder zijn eigen naam heeft gemaakt. In het laatste deel over deze bijzondere drummer gaan we luisteren naar zijn laatste opname onder eigen naam. Sinds het vorige album Turkish Women at the Bath uit 1967 heeft het namelijk 30 jaar geduurd voor hij weer een album opnam onder eigen naam. En na deze vorige plaat werden de optredens voor LaRocca steeds schaarser en hij weigerde mee te doen aan de opkomst van de fusion muziek eind jaren 60. Hij besloot dus gewoon om taxichauffeur te worden. Hij ging rechten studeren en hij werd advocaat. De oorzaak van zijn tegenzin was ook dat de opname uit 1967 later opnieuw werden uitgegeven, maar dan onder de naam van pianist Chick Corea, terwijl het composities en de band waren van LaRocca. Hij spande, hij was niet voor niks advocaat natuurlijk, een zaak aan tegen de platenmaatschappij en hij won die ook. Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon. In de jaren 90 besloot hij terug te keren in de muziek en wel met een nieuwe groep, genaamd Swingtime. Hij maakte hiermee op 1 maart 1997 opname in de studio. En die opname, die gaan we dus beluisteren. Uitgebracht op Blue Note label onder de naam, zoals ik zei, Swingtime. Naast drummer en leider Pete LaRocca hoort u Ricky Ford, tenorsax, Lance Bryan, sopraansax, Jimmy Owens, trompet, David Liebman, sopraansax, George Cables, piano en Santi DeBriano, bas. En achtervolgens hoort u van David Liebman de ballad Tomorrow's Expectations, waarin Pete LaRocca opvalt in zijn begeleiding met brushes. En daarna een swingende The Candyman van Leslie Bricusi en Anthony Newley.

U heeft geluisterd naar studio-opname uit 1965 en 1967 van Pete LaRocca. Ze komen van de Blue Note CD Basra en van de CD Turkish Women at the Bath op Fresh Sound. Over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

Welkom bij de Concertzender. We gaan luisteren naar House of Hardbop. En vandaag het derde en laatste deel van een serietje gewijd aan tenorsaxofonist Doug Webb. Deze fantastische tenorsaxofonist woont in Los Angeles en werkte met legendarische grootheden als Freddie Hubbard, Horace Silver, Quincy Jones, Doug Severinsen en Bill Holman. In Nederland was hij nog vrij onbekend, maar dankzij pianist Rijn de Graaf kwam hij in 2015 naar ons land voor een uitgebreide tournee en dat deed hij met het Rijn de Graaf trio en alt-saxofoniste Tineke Posma. De concerten werden zeer goed door publiek en pers ontvangen. In 2018 was hij weer even in ons land om een altfluit en een basfluit op te halen bij de bekende fluitbouwster Eva Kingma. Nou, dat was meteen een goede reden voor Doug om een korte vakantie te houden. En in die vakantie deed hij nog een optreden met het trio van Rijn de Graaf in Den Haag. De maker van dit programma vatte het idee op om dan maar gelijk met bassist Marius Beets de studio in te gaan om samen met Doug Webb een cd op te nemen. Aldus geschiedde en in een paar uur tijd werd er een geïnspireerde opname gemaakt met standards, originals en eigen stukken van Doug Webb. In deze uitzending hoort u dus de opname die van dat album komen, Doug Webb in Holland, opgenomen op 20 november 2018 in Studio De Smederij in Zeist, uitgebracht op het Daybreak label. In de bezetting hoort u Doug Webb tenor sax, Marius Beets bas en Erik Ineke drums. Het eerste nummer is van Doug Webb en is getiteld 254 West 82nd Street. De geest van John Coltrane waart hier duidelijk rond in zowel de tenorsolo als in de begeleiding. Vervolgens een eerbetoon aan Warren Marsh in de Lee Kunitz compositie Subconscious Lee. Een mooie, melodische tenorsolo van Doug en een mooie bassolo van Marius Beets. Die geven dit stuk glans. Daarna hoort u uit het repertoire van het befaamde Clifford Brown Max Roach Quintet een exotische uitvoering van Delilah, een compositie van Victor Young. Direct gevolgd door een spetterende uitvoering van Invitation van Bronislaw Kaper.

In deze aflevering van House of Hardbop luistert u naar opname van tenorsaxofonist Doug Webb. Hij heeft aan de westkust van de Verenigde Staten een grote naam opgebouwd, zowel in de film als in tv-studio's, maar ook in het jazzgemeenschap. In het verleden toerde die met bands van Freddie Hubbard en Horace Silver en speelde die regelmatig in de orkesten van Doug Severinsen, Quincy Jones en Bill Holman. In 2018 was hij in Nederland voor een korte vakantie en naast een optreden in Den Haag met het trio van pianist Rijn de Graaf maakte die van de gelegenheid gebruik om een opname te maken in Studio de Smederij in Zeist. Hij deed dat samen met bassist Marius Beets en Erik Ineke aan de drums. Deze opnamen zijn in 2019 uitgebracht op Daybreak en de titel Dark Web in Holland. Van dit album hoort u meerdere tracks. Alex Kiko is een funky boogaloo van Doug Webb, opgedragen aan zijn vrouw Alex. Daarna Charlie Parker's Ornithology, een stuk gebaseerd op de akkoorden van de aloude standaard How High the Moon. Het thema wordt gespeeld door de tenorsax en bas, waarna er een mooie solo volgt van Doug, waarin nog een bekend citaat van Parker voorbij komt en ook bassist Marius Beets overtuigt met een zeer fraaie bassolo. Vervolgens van Tommy Wolfe de fraaie ballad Spring Can Really Hang You Up The Most. Mooi gespeeld door Doug Webb en met een prachtige en duidelijke basbegeleiding van Marius Beets. These Things is een verwijzing naar het akkoordenschema van Jerome Kern's All the Things You Are, gespeeld in medium up tempo met zeer geïnspireerde solo's van alle leden van het trio.

in de jazzgemeenschap. In het verleden toerde hij met de bands van Freddie Hubbard en Horace Silver. Onder zijn eigen naam maakte hij de laatste jaren veel platen. En in deze uitzending laten wij u studio-opname horen die hij heeft gemaakt in quintetbezetting op 16 augustus 2016. En de opnamen zijn afkomstig van het album Fast Friends en uitgebracht op het Positone label. En dat quintet dat bestaat uit Doug Webb, tenor sax, Michael Dees, trombone, Mitchell Forman, piano, Chris Colangelo, bas en de legendarische Roy McCurdy achter de drums. U hoort achtereenvolgens vier stukken. Als eerste Chris Parker's Aliucha. Trombonist Michael Dees speelt virtuoos en muzikaal in de traditie van Frank Rossellino. En Doug Webb soleert, zoals altijd, vlekkeloos, met een mooie sound en prachtige lijnen. En daarna volgt in Uptempo These Things, een stuk van Doug Webb dat gebaseerd is op de akkoorden van de bekende standaard All the Things You Are. En vervolgens in een relaxte bossa nova uitvoering, geschreven door Lee Konitz, Dream Stepper. En dat is gebaseerd op de akkoorden van You Stepped Out of a Dream. Hierin is duidelijk te horen wat een prachtige Getziaanse tenor sound Doug Webb heeft. En als laatste dan hoort u A Night in Tunisia van Dizzy Gillespie met een trombonesolo van Michael Dees die er niet om ligt. Trouwens, die solo van Doug Webb ook niet.

In deze aflevering van House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studioopname 2016 van Dark Web, afkomstig van de cd Fast Friends, uitgegeven op het Positone label. Tot zover House of Hard Bop voor deze keer, een programma dat is samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag het eerste deel van een driedelige serie die gewijd is aan de Amerikaanse tenorsaxofonist Doug Webb. Deze geweldenaar en tevens connoisseur van diverse rietinstrumenten werd in 1960 geboren in Chicago. Op 3-jarige leeftijd verhuisde hij naar Californië, studeerde af aan de Edison High School in Huntington Beach en behaalde zijn Bachelor of Music aan het Berklee College of Music in Boston. Doug Webb wordt duidelijk beïnvloed door de grote tenorsaxofonisten als John Coltrane, Sonny Rollins, Stan Getz, Hank Mobley en Warren Marsh. Door zijn interesse en de perfecte beheersing van diverse rietinstrumenten, en dan wel uit alle werelddelen, werd hij een veelgevraagd muzikant in de studiowereld van Los Angeles. In de beroemde tv-serie The Simpsons voorziet hij Lisa Simpson van zijn tenorgeluid. Hij speelde bij onder andere Freddie Hubbard en Horace Silver. Hij nam zo'n 20 albums op onder zijn eigen naam voor het Posey Tone label. Van de opname voor dit label hoort u vandaag het album Back East, opgenomen op 30 september 2014 in New York. In de bezetting hoort u Doug Webb op tenor, Peter Zack piano, Ben Woof op bas en Rudy Royston op drums. Als eerste het titelstuk, Back East, geschreven door de leider zelf. Het werk heeft een duidelijke Coltrane-vibe en gaat ook gelijk helemaal los. Daarna volgt Sally's Song, ook weer van Doug Webb. Een mooie swingende wals met een lyrische, bijna Getziaanse Webb en een mooie pianosolo van Peter Zack. Vervolgens hoort u Spiral. Het thema wordt samen door de tenorsax en bas gespeeld en daarna volgen solo's van de leider en de pianist. Als laatste weer een stuk van Doug Webb met de titel R.D.W. Esquire. Het heeft een heerlijk swingend en medium tempo met wat harmonische verwijzingen naar Coltrane. Doug's timing en sound zijn bijna perfect.

In het programma House of Hardbop luistert u naar studio-opname van de Amerikaanse tenorsaxofonist Doug Webb. We gaan verder met nummers van het album Back East. Naast Webb op tenorsax hoort u Peter Zack op piano, Ben Woof bas en Rudy Royston op drums. Als eerste een vrij onbekende compositie van Antonio Carlos Jobim, getiteld Viva Sonando. Wat direct opvalt is de prachtige, warme en volle sound van Webb en de mooie melodische lijnen. Het volgende stuk, Dreamsville, is geschreven door de bekende componist Henry Mancini. Het wordt in een geraffineerd arrangement gespeeld in medium tempo. Vervolgens hoort u het modale stuk Stanley van Doug Webb. Er komt een prachtige tenorsolo, volkomen in de train-traditie, gevolgd door een zeer geïnspireerde pianosolo, en de talentvolle drummer Roy Royston laat hier duidelijk horen hoe goed hij thuis is in deze stijl. Het laatste stuk, Down East, is van pianist Peter Zack. Een spetterende driekwartsmaat waarin muzikaal van alles gebeurt.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1947 tot en met 1953 van Charlie Parker. Ze komen uit de cd-box Bird, The Complete Charlie Parker on Verve. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het laatste deel van een driedelige serie over drummer Jimmy Cobb. Deze legendarische drummer overleed onlangs op 24 mei op 91-jarige leeftijd. Hij was jarenlang de laatste nog levende muzikus van het fameuze Miles Davis Sextet, dat in 1959 het beroemde en meest verkochte jazzalbum Kind of Blue opnam. In deze uitzending hoort u dit volledige album in de originele volgorde, inclusief extra takes die nooit eerder zijn uitgebracht. De opname vond plaats maandag 2 maart en woensdag 22 april 1959 in de Columbia Studios in New York en werd uitgebracht op het Columbia label. In de bezetting Miles Davis, trompet, John Coltrane, tenorsax, Julian Cannonball Adderley, altsax, Wynton Kelly en Bill Evans, ieder afzonderlijk aan de piano, Paul Chambers op bas, Jimmy Cobb drums. Als eerste hoort u de eerste take van de blues Freddie Freeloader, die midden in de pianosolo van Wynton Kelly wordt afgefloten door Miles Davis, die niet happy is met het tempo. De volgende take is perfect en swingt als een trein met zeer geïnspireerde solos van alle solisten. Dit was dan ook het enige stuk met pianist Wynton Kelly, die toen net Bill Evans had vervangen. Toen Wynton de studio binnenkwam, keek hij raar op toen hij Evans zag zitten. Maar Miles had daar zijn redenen voor. Voor de blues feeling had hij Wynton Kelly in gedachten. De rest van de stukken hadden een modalere sfeer en daar had hij Bill Evans voor nodig. En dit is duidelijk te horen in het volgende stuk getiteld So What. In het rubato intro van de piano en de bas volgt het thema gespeeld door bassist Paul Chambers. En na de cymbal splash van Jimmy Cobb is de groove gesetteld en wordt de definitieve uitvoering van dit stuk een feit.

In ons programma House of Hardbop hier bij de Concertzender luistert u naar opname van de onlangs overleden befaamde legendarische hardbop-drummer Jimmy Cobb. Als lid van het befaamde Miles Davis Sextet nam hij een van de bekendste jazzalbums aller tijden op met de titel Kind of Blue. Dat gebeurde 2 maart en 22 april 1959 in de Columbia Studio in New York. In het voorwoord van het boek Kind of Blue, geschreven door Ashley Kahn, vertelt Jimmy Cobb dat hij geen flauw idee had wat Miles wilde gaan opnemen. Maar toen de stukken eenmaal waren doorgespeeld en iedereen de feel te pakken kreeg, verliepen de opnamen ontspannen en zonder een enkel probleem. Maar wat wil je dan ook met zo'n geweldige bezetting? Miles Davis, trompet, John Coltrane, tenorsax, Cannibal Adderley, altsax, Winston Kelly, piano, Bill Evans, piano. En verder Paul Chambers, bas, Jimmy Cobb, drums. Alle stukken op dit album zijn van de hand van Miles Davis, behalve het stuk wat u nu gaat beluisteren. Want daar heeft Bill Evans toch een heel groot aandeel in gehad, zeker wat betreft de harmonieën. Blue and Green is een prachtige ballad die nog jaren bij Evans op het repertoire zal blijven staan. Deze compositie bestaat uit 10 maten en zoals Miles zei over dit stuk: You can tell where it starts, but you can't tell when it stops. I love that suspense. Het volgende stuk is het meest modale en impressionistische stuk van het album, getiteld Flamenco Sketches. Dit is de eerste take van het stuk met daarna wat kort commentaar van de leider. Jimmy Cobb legt hier een nauwelijks hoorbaar tapijt neer met brushes, waardoor het geheel zeer verstild en open klinkt.

0: take two, so.
1: Wait a minute, Irvin. Wait.
0: Okay.
2: Hey, when you raise up off this tube, man, you get... Oh, yeah. You know, your floor squeaks, you know. You know what I mean? Can you hear me?
0: Yeah.
2: Let's go.
0: Here we go. Take two.
3: U luistert naar het derde en laatste deel van een serie met opname van de befaamde en legendarische hardbop drummer Jimmy Cobb. Hij overleed onlangs op 91-jarige leeftijd. Jimmy Cobb maakte van 1958 tot 1963 deel uit van het beroemde Miles Davis Quintet en Sextet. In deze uitzending opname van het Miles Davis Sextet uit 1959 en wel het beroemde album Kind of Blue, opgenomen 2 maart en 22 april in de Columbia Studio in New York en uitgebracht op het Columbia label. Met dit album gaf Miles de muziek een modale impuls die ook een tijdloze sfeer uitstraalde. Het klinkt allemaal heel ontspannen en het dringt niet op en je kan het album onder alle omstandigheden opzetten. Dat zijn hoogstwaarschijnlijk de redenen van het wereldwijde succes. Met daarnaast ook nog eens een topbezetting met Miles Davis, trompet, John Coltrane, de noorsax, Julian Cannonball Adderley, altsax, Wynton Kelly, piano, Bill Evans, piano, Paul Chambers, bas, Jimmy Cobb, drums. Hoorde u in het vorige blok de eerste take van Flamenco Sketches, dan kunt u nu luisteren naar de zesde take die uiteindelijk de definitieve versie werd. Het laatste stuk werd All Blues, dat begint met de bekende vamp van piano, bas en drums in 6/8 maat, alvorens het thema begint. Jimmy Cobb speelt hier weer met brushes, maar als Miles Davis zijn trompet solo begint, schakelt hij over op sticks en het ritme danst en swingt.